0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.
2: Come on.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: that radio of yours. I'm trying to get to sleep.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: TikTok, TikTok.
1: En god, waar blijf je nou?
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Non-stop de lekkerste muziek.
2: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: maaltijdveld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Aikili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
2: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal, zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
1: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
3: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
4: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
3: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
5: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steelpower by Pritec.
6: Huurt u een woning in Rotterdam? Let op, misschien betaalt u te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet u of uw huur klopt. Is uw huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijgt u een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.
7: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
8: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza, nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenisse en Hubo Lombardijen.
7: Berensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
9: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.

0: Flats in Bergsenhoek.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Breng stijl en comfort naar jouw buitenruimte. En maak jouw eigen sfeervolle eetplek, loungeplek of plek om te zonnen. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
2: Op zoek naar een nieuwe tv of wasmachine? Electrostore Rotterdam op de Pleinweg. De zaak met ouderwetse service.

0: al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostore-rotterdam.nl.
1: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
2: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
3: En ook nog eens gratis parkeren.
4: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid. Beverwaartseweg 295 Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autostorm in Spijk en Isse.
7: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmol Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmolalexandrium.nl. Laat het groeien.
8: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
9: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater... tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek... en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
10: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht... nu op elizawashere.nl.
11: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
12: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken... of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent. Het draait om jou.
13: Nu bij Zeeman. Dames singlets, 3 voor €7. En kinderhemdjes, 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn...
14: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
15: Het is 8 uur, goedemorgen, je bent bij Rijnmond. Zo dadelijk de Rijnmond Jukebox met Dennis Kranenburg. Is dat nieuws? Ik ben Aris van Meteren. Twee mensen zijn gisteravond neergestoken op metrostation Slingen in Rotterdam. De steekpartij gebeurde op het perron van de metro richting Spijk en Isse. De aanleiding is niet bekend. De politie heeft een van de gewonden aangehouden, melden 112-journalisten. Een oude boerderij aan de Abbekensdoel in Bleskensgraaf is gisteravond volledig uitgebrand. Oorzaak van de brand was blikseminslag in de rieten kap van het historische pand naast de Wijngaardse Steeg. Er is een NL-alert verstuurd om iedereen in de buurt te waarschuwen om uit de rook te blijven. De brandweer kon met waterschermen voorkomen dat het vuur oversloeg naar de buren. Bij de brand in Bleskensgraaf raakte niemand gewond. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland aangehouden op verdenking van rijden onder invloed van drugs. Dat gebeurde donderdag. De 31-jarige aanvaller die dit seizoen uitkwam voor Feyenoord... botste met zijn auto tegen de vangrail op de snelweg, schrijven Britse media. Zouden geen andere voertuigen bij het ongeluk betrokken zijn. Sterling bleef ongedeerd. Wat hij had gebruikt is niet bekendgemaakt. Hij is inmiddels op borgtocht vrij. Sterling verruilde eerder dit jaar de Premier League voor Feyenoord. Op dit moment is hij clubloos. De aanvaller speelde in het verleden onder meer voor Liverpool, Manchester City, Chelsea en Arsenal. Het stoomevenement Dort in Stoom is gisteravond begonnen. Burgemeester Mol gaf het startsein voor een vlootschouw. Ook vandaag kunnen mensen nog de hele dag in Dordrecht historische schepen bekijken... of een ritje maken met een stoomtrein. Het is de 21ste editie van Dort in Stoom. Het weer vandaag veel zon, droog. Het wordt vandaag maximaal 26 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
16: verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
17: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal, zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
18: Een betere nachtrust begint bij Slaap Boulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
19: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
20: Bij Slaap Boulevard Kwakernaat zijn we lekker aan het opruimen. Kom nu langs in de winkel en profiteer van onze showroom sale. Met kortingen tot wel 50%.
21: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Roparun. Doneer vandaag.
22: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
23: Op zoek naar een nieuwe tv of wasmachine? Electrostore Rotterdam op de Pleinweg. De zaak met ouderwetse service. Voor al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostorerotterdam.nl.
24: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealerlocations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
25: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
26: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
25: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
26: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
27: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
28: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
29: Drie sterren slot.
28: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
27: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
30: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
28: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
31: Dit is Radio Rijnmond.
32: De Rijnmond Jukebox. Dennis Kranenburg.

Dat was Chubby Checker met het nummer dat hem in 1962 een Grammy Award opleverde. Je hoorde Let's Twist Again. Het werd een jaar eerder een van de grootste hits van het jaar en stond in meerdere landen hoog in de hitlijsten. Chubby Checker is 84 jaar, nog altijd actief en al bijna 60 jaar getrouwd met de Nederlandse Rina Lodders, die vlak voor het huwelijk werd gekroond tot Miss World. Goedemorgen, fijn dat je luistert naar de Rijnmond Jukebox. De band Can't Heat werd in 1965 opgericht in Los Angeles en werd wereldwijd beroemd door hun optredens bij de festivals van Monterey en Woodstock eind jaren 60. We gaan met deze band naar het nummer Rollin' and Tumblin', dat voor het eerst werd uitgebracht door Hambone Willie Newburn in 1929. In 1967 kwam het debuutalbum van Can't Heat uit, dat dezelfde naam kreeg, en van dat album hoor je hun cover van Rollin' and Tumblin'.

was de Amerikaanse countryzanger Mark Colley en je hoorde hem met Shame, Shame, Shame, Shame uit 1993. Mark Colley werd begin dit jaar 70 en hij scoorde flink wat hits en wist ook meerdere prijzen in de wacht te slepen. Na zijn werk als zanger is hij ook acteur en speelde hij in meerdere films en tv-series. De single Shame, Shame, Shame, Shame werd mede door Mark Colley geschreven en hij zong het vervolgens de Billboard Hot Country Singles lijst in. Lawrence en Hart schreven samen het nummer The Lady is a Tramp en het was Mitzi Green die het als eerste zong. Zij deed dat in 1937 in de musical Babes in Arms. Het is daarna door tal van artiesten gezongen, waaronder door Frank Sinatra. Hij zong het in 1957 ook in de film Pal Joey, waarin hij de hoofdrol speelde. We gaan met Frank Sinatra nu naar 1993, het jaar waarin hij een comeback maakte met het album Duets. Voor dat album werkte hij samen met artiesten als Bono, Julio Iglesias, Gloria Estefan, Carly Simon en met Luther Vandross. Met deze Amerikaanse R&B en soulzanger nam Sinatra The Lady is a Tramp op.

horen de Queen of Country, Reba McEntire, met The Night the Lights Went Out in Georgia. Deze Amerikaanse actrice en countryzangeres werd 2 maanden geleden 71 jaar. En het is niet heel gek dat je de Queen of Country wordt genoemd als je meer dan 75 miljoen platen hebt verkocht en meer dan 100 singles in de Amerikaanse country hitlijst wist te krijgen. Toch doet ze nog veel meer, want zo heeft Reba McEntire ook een restaurant en kledinglijn. En is ze een van de coaches in de Amerikaanse editie van The Voice, samen met onder andere Michael Bublé. Het nummer The Night the Lights Went Out in Georgia werd geschreven door Bobby Russell en als eerste opgenomen door zijn vrouw Vicki Lawrence. In 1991 bracht Reba McEntire haar album For My Broken Heart uit. Daarop staat haar versie van The Night the Lights Went Out in Georgia, het nummer dat je net hoorde in de Rijnmond Jukebox. Er was eind jaren 60 best een hoop te doen om het nummer Let's Spend the Night Together van The Rolling Stones. Marianne Faithfull beweerde dat Mick Jagger dit nummer schreef na hun eerste nacht samen. Veel radiostations in Amerika weigerden het nummer zelfs te draaien of piepten het woord night weg. Sommigen draaiden alleen de B-kant van de single, Ruby Tuesday. Ook niet de minste van de Stones. Toen de band het nummer wilde spelen in de Ed Sullivan Show, greep de presentator in. Of het nummer verdwijnt, of jullie verdwijnen, heeft Sullivan toen gezegd. Ze spraken af dat de tekst voor de gelegenheid werd aangepast naar Let's Spend Some Time Together. En de Stones hoor je nu in de Rijnmond Jukebox met Let's Spend the Night Together.

was de Amerikaanse bluesmuzikant Johnny Big Moose Walker. En je hoorde hem met Worry Worry. Speciaal voor Rijn Jens, die me onlangs mailde en zei graag eens muziek van Walker te willen horen. Walker overleed in 1999 op 72-jarige leeftijd. En hij werkte samen met grote namen als Ike Turner, Sonny Boy Williamson en Muddy Waters. Het nummer Worry Worry dat je net hoorde werd door Johnny Big Moose Walker geschreven en in 1978 door hem uitgebracht op het album Living Chicago Blues Volume 2. Engelbert Humperdinck werd begin deze maand 90 jaar en ondanks zijn zeer respectabele leeftijd heeft hij de komende maanden tal van optredens gepland staan in onder meer Nieuw-Zeeland, Australië, Amerika en Canada. Deze Engelsman werd als Arnold George Dorsey geboren in Madras in India, waar zijn vader werkzaam was in het leger. Toen Engelbert een jaar of 10 was, verhuisden zijn ouders met hem en zijn 9 broers en zusjes naar Leicester in Engeland. Hij ging eerst aan de slag als saxofonist en later als zanger, wat een schot in de roos bleek te zijn. Hij nam de naam Engelbert Humperdinck aan, al ging dat niet zonder slag of stoot. Want de erfgenamen van de Duitse componist met dezelfde naam spanden een rechtszaak aan. We gaan met de Engelse zanger naar 1970, het jaar van zijn album We Made It Happen. Want een van de nummers op dat album van Engelbert Humperdinck is Love Me With All Your Heart.

was de Canadese zangeres Shania Twain met Any Man of Mine uit 1995. Dit mede door haar geschreven nummer staat op haar tweede album en dat album kreeg de titel The Woman in Me. Het leverde Shania Twain een nummer 1 hit in de country hitlijst op. Shania Twain kende een heftig leven waarin ze misbruikt werd door haar stiefvader. Ook ging haar man er vandoor met haar beste vriendin en zij trouwde vervolgens weer met de man van die beste vriendin. Wat ik overigens niet wist, is dat zanger Henk Wijngaard een oom is van Shania Twain, de zangeres die je net hoorde in de Rijnmond Jukebox. De Amerikaanse zanger en acteur Scatman Crothers werd 76 jaar. Als acteur speelde hij rollen in The Love Boat, Starsky & Hutch, The Shining, Kojak en Magnum P.I. Als muzikant had hij zichzelf leren spelen op de gitaar en de drums, en met hem gaan we naar 1957. Want in dat jaar kwam zijn album Rock'n'Roll with Scatman Crothers uit. En een van de nummers op dat album komt al uit 1935. Dit is I'm Gonna Sit Right Down and Write Myself a Letter.

Dat waren Johnny Maestro en The Crests met Six Nights a Week, dat eind jaren 50 werd uitgebracht. Johnny Crest werd 70 jaar en hij was de leadzanger van deze doo-wop groep, die in het midden van de jaren 50 werd opgericht in New York en vandaag de dag nog steeds bestaat. We hoorden net al Luther Vandross. Zijn zus Patricia was een van de oprichters van The Crests, die je dus net hoorde met Six Nights a Week. Zometeen hoor je het nieuws op Radio Rijnmond en daarna gaan we verder met nog een uur van de Rijnmond Jukebox. Maar eerst gaan we nog naar het nummer Turn, Turn, Turn. Dat werd eind jaren 50 geschreven door de Amerikaanse zanger en schrijver Pete Seeger. En hij bracht het in 1962 uit op zijn album The Bitter and the Sweet. Het werd veel bekender als hitsingle uit 1965 van de Amerikaanse band The Byrds, die het uitbrachten op het gelijknamige album Turn, Turn, Turn.

De Rijnmond Jukebox met Dennis Kranenburg. De Rijnmond Jukebox met Dennis Kranenburg.

0: contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
3: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
2: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
4: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
2: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jan Snel in Puttershoek.
5: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum.

0: in Rotterdam.
1: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Aikili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
0: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
1: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
2: Op zoek naar een nieuwe tv of wasmachine? Electrostore Rotterdam op de Pleinweg. De zaak met ouderwetse service. Voor al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostorerotterdam.nl.
3: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
4: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
5: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
8: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
9: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
9: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
10: Het is 9:00. Goedemorgen, je bent bij Rijnmond. Zo dadelijk het tweede uur van de Rijnmond Jukebox met Dennis Kranenburg. Eerst het nieuws, ik ben Aris van Meteren. Twee mensen zijn gisteren aan de steekpartij gebeurd op het perron van de metro richting Spijkenisse. De aanleiding is niet bekend. De politie heeft een van de gewonden aangehouden, melden 112 journalisten. Een oude boerderij aan de Abbekersdoel in Bleskensgraaf is gisteravond volledig uitgebrand. Oorzaak van de brand was blikseminslag in de rieten kap van het historische pand naast de Wijngaardse Steeg. Er is een NL alert verstuurd om iedereen in de buurt te waarschuwen om uit de rook te blijven. De brandweer kon met waterschermen voorkomen dat het vuur oversloeg naar de buren. Bij de brand in Bleskensgraaf raakte niemand gewond. Drones in oorlogsgebieden eisen steeds meer levens. Wereldwijd vielen vorig jaar meer dan 13.000 doden als gevolg van de inzet van drones. In de eerste 4 maanden van dit jaar staat de teller al op bijna de helft van dat aantal, blijkt uit cijfers van een internationale organisatie die bijhoudt hoeveel slachtoffers vallen als gevolg van geweld in oorlogsgebieden. Het aantal doden is een schatting. Vermoedelijk ligt het werkelijke aantal slachtoffers nog hoger, schrijft Trouw. Van landen als Rusland, Soedan en Myanmar zijn weinig gegevens beschikbaar. De toename van het aantal slachtoffers komt doordat drones steeds vaker in oorlogen worden gebruikt. Guus Meeuwis heeft 3 extra concerten aangekondigd in Rotterdam Ahoy. De belangstelling voor het concert in april dat hij deze week aankondigde was zo groot dat de show binnen een kwartier was uitverkocht. Al snel kwam er een tweede optreden bij en daarna volgden nog 2 concerten. Meeuwis staat op 1, 2, 3 en 4 april volgend jaar in Rotterdam Ahoy. Het weer vandaag veel zon, droog. Maximum temperatuur vandaag 26 graden, moet ik wel goed zeggen. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
11: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
12: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal, zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
13: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk.

0: belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
1: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
0: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
2: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
0: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
3: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
4: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza. Nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenisse en Hubo Lombardije.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Summer sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
8: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor €6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag...

was Moving On Over van de Amerikaanse zangeres Rose Maddox, die tot kort voor haar dood in 1998 bleef optreden. En ze heeft best wat te verduren gehad, want tijdens de jaren 80 werd haar carrière meermaals onderbroken door zware hart- en longproblemen en lag ze zelfs 3 maanden in coma. Er zou in haar laatste levensjaren een film over haar leven worden gemaakt, maar uiteindelijk is dat er nooit van gekomen. Ze werd 72 jaar en scoorde eind jaren 50 en begin jaren 60 meerdere hits in de country hitlijst. Het nummer You're Nobody Till Somebody Loves You komt uit 1944 en werd voor het eerst gezongen door Russ Morgan, die ook meeschreef aan het nummer. De bekendste versie is toch die van Dean Martin, die het in 1960 uitbracht bij Capitol Records. In 1964 bij Reprise, het label van zijn vriend Frank Sinatra. En Dean Martin hoor je nu met You're Nobody Till Somebody Loves You.

Je hoorde Martha en de Vandellas met Heatwave uit 1963. Het nummer dat werd geschreven door het beroemde schrijverstrio Holland Dozier Holland. Pas 4 jaar later werd de naam van de groep aangepast naar Martha Reeves en de Vandellas. Martha Reeves wordt over 2 maanden op 18 juli 85 jaar en heel af en toe zingt ze nog wel eens. We kennen haar vooral van haar tijd bij de Vandellas, waar ze grote hits mee scoorde als Nowhere to Run, Dancing in the Street en Heatwave, het nummer dat je net hoorde. De Amerikaanse blueszanger Bobby Blueblend overleed in 2013 op 83-jarige leeftijd en wordt omschreven als een van de beste verhalenvertellers in de blues- en soulmuziek. Hij werd ook wel de Sinatra van de blues genoemd. In 2023 zette het befaamde muziekblad Rolling Stone hem nog op plek 163 in de lijst met de 200 beste zangers aller tijden. We gaan naar 1986, want in dat jaar bracht Bobby Blueblend zijn album After All uit en een van de nummers op dat album is Sunday Morning Love.

0: 1960 hoorde je Handyman van Jimmy Jones, die het nummer samenschreef met Otis Blackwell, de man die een belangrijke rol speelde in de ontwikkeling van de rock and roll. Want hij was verantwoordelijk voor hits als Fever, Don't Be Cruel, All Shook Up en Return to Sender. En wat ook bijzonder is, is het verhaal van de ingehuurde fluitist die op de dag van de opname niet kwam opdagen. En dus ging Blackwell mee de studio in en het gefluit dat je in de opname van Handyman hoorde was van hem afkomstig. De Amerikaanse zanger Jimmy Jones werd geboren in Alabama en overleed in 2012 op 82-jarige leeftijd. In 1972 bracht John Denver een nummer uit dat uiteindelijk een van de twee officiële nummers zou worden van de staat Colorado. Ik heb het over Rocky Mountain High. Ook het nummer Country Roads kreeg die eer en werd het officiële nummer van de staat West Virginia. Het nummer Rocky Mountain High staat op zijn gelijknamige album uit 1972. En John Denver vertelde ooit dat het ongebruikelijk voor hem was om zo lang over het schrijven van één nummer te doen. Want hij deed 9 maanden over Rocky Mountain High.
1: He

Fred Astaire met They Can't Take That Away From Me. Dit nummer werd in 1937 door George en Ira Gershwin geschreven en in datzelfde jaar voor het eerst gezongen door Fred Astaire en Ginger Rogers in de film Shall We Dance. Ze zongen het nummer op de veerpont van Manhattan naar Hoboken, de geboorteplaats van Frank Sinatra, die het nummer later ook nog op zou nemen. Het nummer werd een enorm succes en er zijn inmiddels meer dan 800 verschillende versies opgenomen van They Can't Take That Away From Me. Jerry Leiber en Mike Stoller schreven meer dan 70 hits die in de poplijsten kwamen. En zij werden in 1985 in de Songwriters Hall of Fame opgenomen en 2 jaar later in de Rock'n'Roll Hall of Fame. De groep The Coasters werd opgericht in Los Angeles en werd vooral bekend door die ene hit uit 1958 die door Leiber en Stoller werd geschreven. Dit is Yak

de Amerikaanse zanger en gitarist Charlie Sexton met Graceland. Het nummer dat terug te vinden is op de soundtrack van de Quentin Tarantino film True Romance uit 1993. Charlie Sexton werd 57 jaar geleden geboren in Texas en leerde als kind gitaarspelen van W.C. Clark, die ook wel bekend staat als The Godfather of Austin Blues. Hij treedt vandaag de dag veel op met Elvis Costello, met wie hij eind volgende maand in Utrecht optreedt. We gaan naar Sara Vasquez, die een cover heeft opgenomen van het nummer Strawberry Wine. Dit nummer is het meest bekend geworden door Dina Carter, die het in 1996 uitbracht op haar debuutalbum Did I Shave My Legs For This, waar ze mee doorbrak. Dit is nu Sara Vasquez met Strawberry Wine.

Het nummer Cry Baby van Garnet Mims en The Enchanters werd geschreven door Burt Burns en Jerry Ragavoy, die ook verantwoordelijk waren voor Peace of My Heart van Irma Franklin. Aan het begin van de jaren 60 werd het soul-trio The Enchanters opgericht in Philadelphia. En later voegde Garnet Mims zich bij het trio en als kwartet kregen ze in 1963 een platencontract. En hun eerste plaat Cry Baby werd direct een hit voor Garnet Mims en The Enchanters. Catherine Russell werd 67 jaar geleden geboren in New York. En deze zangeres heeft de liefde voor de muziek niet van een vreemde. Haar vader Louis Russell was namelijk een tijd de leider van de big band van Louis Armstrong. En ook haar moeder was zeer muzikaal. Zij zong en speelde daarnaast piano en gitaar. In 2008 bracht Catherine Russell haar 8e album uit. En dat album kreeg de titel Send For Me. En een van de nummers op dat album is Million Dollar Smile.

was de 66-jarige Kevin Spacey en je hoorde hem met Hello Young Lovers. De Amerikaanse acteur stond hoog aan de top en ging door meerdere MeToo-schandalen vervolgens keihard onderuit. Hij heeft dat zelf overigens altijd ontkend. 2 maanden terug schikte hij in een civiele rechtszaak met 3 mannen die hem van dat seksuele misbruik beschuldigden. In 2004 speelde Kevin Spacey de hoofdrol in de film Beyond the Sea, die hij ook regisseerde. Deze film ging over het leven van Bobby Darin. En daar komt ook het nummer uit dat je net hoorde, Hello Young Lovers. Zometeen hoor je het nieuws op Radio Rijnmond, maar eerst gaan we in de jukebox nog naar Sly and the Family Stone. Dit was een Amerikaanse funk, soul en rockband uit San Francisco. De band bevatte enkele familieleden en vrienden van Sly Stone. Hij overleed een klein jaar geleden op 9 juni op 82-jarige leeftijd. En samen met de Family Stone had hij in 1969 een grote hit met Everyday.

0: geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Zoekt u een Stihl-dealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Stihl Power by Pritec.
2: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdamse Philharmonisch Orkest.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Akili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuwenzeel in Rotterdam.
4: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
5: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost.

0: binnenlopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
2: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
3: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
7: Het is 10:00. Goedemorgen. Dit is Radio Rijnmond live. 2 uur lang. Het weekend is er voor de boeg. Eerst het belangrijkste nieuws op een rij gezet door Aris van Meten. Goedemorgen, Aris.
8: Goedemorgen. Nou, nu blijkt wordt de aanpak van de A27 tussen Raamsdonksveer en Utrecht nog duurder dan gepland. Begin deze maand zei minister Karremans nog dat de verbreding van de 50 kilometer snelweg zeker een half miljard meer gaat kosten. Maar RTL zegt dat het hele project 5 keer zo duur wordt als oorspronkelijk de bedoeling was. Aanpak van de snelweg is hard nodig. Vooral knooppunt Gorkum staat al jaren hoog in de file top 10. De renovatiepak duurde eruit doordat de huidige brug vervangen gaat worden door 2 bruggen. En ook is het asfalt van de A27 in slechtere staat dan gedacht, zegt het ministerie tegen RTL. Na de vondst van een dode man in Berchem is de verkeerde verdachte opgepakt. Op social media gaat een foto rond van een verdachte die volgens de politie helemaal niet betrokken blijkt bij de dood van de man. De man is weer vrij. De politie roept ook op om de foto niet langer te verspreiden. Inmiddels is iemand anders opgepakt in de zaak. De 35-jarige man uit Os zit vast en wordt later verhoord. Het slachtoffer was jeugdleider bij voetbalclub Berchem Sport. Alle thuiswedstrijden van de club zijn afgelast. Guus Meeuwis heeft 3 extra concerten aangekondigd in Rotterdam Ahoy. De belangstelling voor het concert in april dat hij begin deze week aankondigde was zo groot dat de show binnen een kwartier was uitverkocht. Al snel kwam een 2e optreden erbij en daarna volgden nog 2 concerten. Meeuwis staat nu op 1, 2, 3 en 4 april volgend jaar in Rotterdam Ahoy. De Franse zanger en acteur Patrick Bruel annuleert nog eens een serie concerten. Hij schrapt 15 optredens, waaronder een festival in Parijs over ruim een maand. Bruel ligt onder vuur na beschuldigingen van seksueel wangedrag. Tegen Bruel lopen 12 aanklachten in Frankrijk en België. Hij zelf ontkent. De 67-jarige Bruel zou deze maand beginnen aan een tournee langs zo'n 50 steden in Frankrijk, Zwitserland, België en Canada. Het weer vandaag veel zon, droog. De maximumtemperatuur vandaag 26 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
7: Dankjewel, Aris Patrick Bruel. Ja, ik was een paar weken geleden in een Frans dorpje in de Alpen. Er hingen nog grote posters dat hij daar over een paar weken zou optreden. Maar dat gaat kennelijk ook niet door in abondance. Eens even kijken op de regionale snelwegen. Nauwelijks files, wel wat vertragingen. Dat heeft alles te maken met wegwerkzaamheden. Vooral op de A15, de A20 bij Schiedam. En ook de A27 bij Gorkum zijn wegwerkzaamheden aan de gang. En volg de omleidingsborden, zou ik zeggen. Maar dat neemt vaak wat extra tijd in beslag. Geen file voor de deur van de studio. Wel een klein groepje prettige mensen die zo meteen wat muziek willen maken. Voor jou. Wie is

0: Het weekend is er op Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
3: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
4: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
5: En ook nog eens gratis parkeren.
6: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
7: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
8: Huurt u een woning in Rotterdam? Let op, misschien betaalt u te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet u of uw huur klopt. Is uw huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijgt u een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.
7: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
9: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
11: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
10: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
12: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
13: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
14: Drie sterren slot.
13: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
0: Dit is Radio Rijnmond. Het weekend is er met Ronald van Oudheusden.
15: Radio met een grote R.

0: Het is een goed stel hoor. David Bowie en Mick Jagger, 1985.
1: Dit is Het Weekend Is Er, met Ronald van Oudheusden.
0: En die samenwerking van de afgelopen minuten die kwam natuurlijk op stand tot stand op 1985, het podium van Live Aid. Ja, er werd heel veel geld ingezameld voor hongerend Afrika. En als je nu kijkt hoe het daar gaat, zijn we niet veel opgeschoten in die... Wat is het inmiddels? 40 jaar geleden, zeg. Het liedje Dancing in the Streets is geschreven onder meer door Marvin Gaye en Martha and the Vandellas hebben het al populair gemaakt in 1964. Nog even een stukje van de jukebox met Dennis. Dank voor het fijne voorprogramma. En goedemorgen, leuk dat je luistert op deze zaterdag. 30 mei is het alweer. Ik heb lekkers voor je in petto. Veel muziek, de quiz met weer vrijkaarten voor het Feel Good Festival over 2 weken in het Kralingse Bos in Rotterdam. Ik spreek straks ook de organisatie daarvan, wat er allemaal gaat gebeuren. Zometeen Dordt in Stoom is gisteravond met de Vlootschouw in Dordrecht begonnen. Straks een update over wat er allemaal te doen is vandaag en morgen. Ik heb ook nog een belletje gepland met Feike Kats, de positiviteitsgoeroe uit Vlaardingen. Die komt maandag met een nieuw boek. En als je in de put zit, nou, hij lult je er zometeen helemaal uit. Want dat is de man die alles kan verleuken met een L van Leo. En de dakendagen gaan van start vandaag. Dus je kunt letterlijk het dak op in Rotterdam. De hele week trouwens, om mooie dingen te gaan zien en te beleven. Dus nou, alle reden om te blijven luisteren, toch? En de muziek, zei ik, is ook lekker. Dit is bijvoorbeeld Bruno Mars. Even een beetje gas terug op deze zaterdagochtend.

0: Wat mij betreft ook live, hè, want ik heb hem een keer gezien. De nieuwe Michael Jackson, ongelooflijk populair. En een pietje precies waar het gaat om muziek, maar ook om de band en de dansjes op het podium. Kortom, een feest voor trommelvlies en netvlies. Lekker, Bruno Mars kan er geen genoeg van krijgen. Het is inmiddels 10:15 en het weer is bijzonder aangenaam om allerlei buitenactiviteiten te doen, hoor. En laat ik even inzoomen op het weerbericht van vandaag dat onze weerman heeft gemaakt. Vrij veel zon, het blijft de lange tijd gewoon droog. Later vanmiddag komt er wel wat meer bewolking. Temperatuur is rond de 24, 26 graden. Ietsje minder warm dan gisteren, maar toen was het ook heel erg klammig en vies. En vanavond en vannacht kans op een regen- of een onweersbuitje. De temperatuur die daalt naar 16, 17 graden. Dus wel even de parasol inklappen en dichtzetten. Maar ik zei het al, uitstekend weer om lekker buitenactiviteiten te gaan ontplooien. En die zijn er heel veel in het Rijnmondgebied. In Dordrecht kun je dit weekend namelijk lekker stoom afblazen, letterlijk. Want het is weer Dordt in stoom. Tot en met morgen. Gisteren hebben we al heel veel aandacht besteed aan de opening van het grote feest. Het grootste stoomevenement van Europa. En het begon met de vlootschouw. En vanavond is er licht en stoom. Sprookjesachtig, dat is allemaal de bedoeling. Ik praat over dat grootste evenement in Dordrecht. Huub van der Weijden is daarbij betrokken. Huub, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Is de stoom al een beetje rond je hoofd weggetrokken van gisteravond?
1: Nou, van gisteravond wel, want gisteravond is natuurlijk een heel geweldig verlopen en helemaal geen gekke dingen gebeurd. En nu zitten we in de aanloop naar de dag van vandaag. En in het begin heb je altijd even wat problemen op te lossen. Ja. Maar dat lukt. Dat gaan we gewoon regelen.
0: Ja, je hebt gewoon twee rechterhanden en dan doe je de schroefjes nog even vastdraaien.
1: Ja, kijk, dingen gaan altijd toch weer anders lopen dan je oorspronkelijk gepland had.
0: Ja. Ja.
1: En dan loop je tegen problemen aan.
0: Oké. Okay. Wil je daar verder op inzoomen of zullen we het positief houden?
1: Nee, laten we het positief houden.
0: Had je nog last van de regen gisteren trouwens?
1: Nee, eigenlijk gelukkig niet. Eigenlijk net voordat de mensen aan boord gingen van de Majesteit en andere schepen om de vlootschouw gaande te slaan, werd het weer droog en daarna is het eigenlijk schitterend weer gebleven. Ja. Ik was zelf op de Majesteit en daar was de sfeer heel goed. Iedereen liep buiten op de dekken. Ja. Dus die hebben heel goed de vlootschouw kunnen gadeslaan.
0: Nou, fantastisch. De burgemeester was er ook bij. Die was helemaal in zijn nopjes, las ik op Rijnmond.nl met een mooi verslag al daar. Laten we inzoomen op vandaag en morgen. Wat gaat er vandaag allemaal gebeuren, Huub?
1: Nou, vandaag op dit moment stromen de machines vanaf de opstroomlocatie stromen het evenemententerrein op. En overal op de kades staan dus machines. Uh-huh. Dat is dan de Merwekade, dat is de Bolwevershaven, de Kuipershaven. En daar proberen ze ook die machines werkend te laten zien, want daarin zijn we dus echt uniek.
0: Ja, het is een beetje, in mijn optiek, een beetje een manhobby, hè, van die oude stoommachines.
1: Ja, maar stoom, dat heb ik al vaker gezegd deze dagen. Stoom is dus is wel heel oud qua ontwikkeling. Maar stoom is ook heel actueel als je kijkt naar bijvoorbeeld de chemische industrie. Die draait voor een groot deel gewoon op stoom.
0: Ja, fantastisch. En dat komt allemaal samen, de geschiedenis, maar ook de innovatie komen dan samen in Dordrecht dit weekend.
1: Ja, we proberen nu nog vooral de stoomtactiek van het verleden te laten zien. Maar we zijn ook heel erg aan het nadenken hoe we dus vanuit het verleden de verbinding ook naar het heden en misschien wel naar de toekomst kunnen gaan maken.
0: Nou, hartstikke mooi. Vanavond licht en stoom. Dat wordt één groot driedimensionaal sprookjesfeest, geloof ik, hè?
1: Nou, het is, ik wil het niet zo groot maken zoals jij het nu doet.
0: Ik denk, ik geef er even een slinger aan.
1: Ja, dat kan je proberen. Ja. Maar wat we willen gaan doen op de Wolbevershaven en de Kuipershaven. Aan de kant van de Wolbevershaven ligt dan een zeilschip waarvan het zeil wordt gehezen. Ja. En op dat zeil projecteren we een film. Vraag me nu niet even naar de titel, want die weet ik niet.
0: Emmanuel.
1: Oh, nou kijk, dan weet je al meer dan ik.
0: Ja, dan wordt het stoom afblazen, hoor.
1: Nee, maar ik weet het echt niet welke film gedraaid.
0: En morgen gaan jullie ook nog door met de stoom, toch?
1: Ja, morgen om 10:00 beginnen we weer eigenlijk hetzelfde programma als vandaag. Mm-hmm. Tot 6:00 staan die machines hier. Ja. En daarna gaan ze in stoomoptocht, de stoomparade zoals wij dat noemen, gaan ze terug naar de opstoomlocatie. Ja. En dan keren ze vandaag weer huiswaarts.
0: Nou, heerlijk zeg. Een weekend vol stoom en jij bent helemaal in je sas, hoor ik.
1: Ik doe mijn best.
0: Goed zo. Huub, ik wens je een ongelooflijk mooi weekend. En dank voor je vrolijke bijdrage op deze zaterdagochtend.
1: Oké, graag gedaan.
0: Bye.
1: Succes.
0: Dank je.
1: Hoi, hoi.
0: En dit zijn de Backstreet Boys. Met As Long As You Love Me. Het is 10 minuten voor 10:30. En dit is Radio Rijnmond.

0: 40 zijn. Die zijn allemaal blij, hè, natuurlijk, met de Backstreet Boys op Radio Rijnmond. Ze bestaan nog steeds. Dit was een hit uit 1997 alweer.
1: Tot 12 uur is dit Het Weekend Is Er op Radio Rijnmond.
0: Straks natuurlijk de intro quiz. Die ga ik alvast prijsgeven. Kun jij raden welke plaat ik afbreek na het intro? En als je dat via de app doet, de artiest en de titel van de plaat juist weet te raden, dan maak jij straks in de tweede uur van dit programma kans op vrijkaarten voor het Feel Good Festival in het Kralingse Bos. Op vrijdag 12 juni zal dat zijn. Straks in het laatste half uur praat ik met Jasper, de organisator van dat festival, die ook in het verleden verantwoordelijk was voor onder meer de Nacht van de Kaap, maar ook de Dance Parade natuurlijk. We kennen Jasper als vriend van de show. Er is van alles te doen, hè. Gisteravond de eerste avond van het IDDF in Schiedam. Het Internationale Distillateurs District Festival met muziek. En ook vandaag, de tweede dag, best een lekker programma. Om 4:15 begint het met een hele goede Doors Tribute Band. Voor de liefhebbers van de oude muziek van The Doors. Die komen vanmiddag aan hun trekken in Schiedam-Zuid, bij die hele grote molen van Nolet. 4:15 begint het vandaag. En om 17:30 gaat Davina Michel je trakteren op mooie muziek. Daarna om 7:15 Chef Special met Joshua Nolet op de vocalen. Hè. Dat is een jenever-teller. Dus die hoort een beetje bij Schiedam. Om 9:00 Kensington. Lekker rocken tot 22:00. En de show wordt vanavond afgesloten met de Dirty Daddies. Dat zijn zeer getalenteerde, getatoeëerde jongens die een feestje kunnen bouwen. Tot 11:45 vanavond het feest. En gisteren waren bijvoorbeeld al de Rotterdamse zingende drummer Marlon Pichel daar op het podium direct heeft gespeeld. En Yves Berendsen, die heeft ook de Schiedammers getrakteerd op zijn muziek. Nou, er is veel meer te doen. Blijf lekker luisteren, want straks krijg je nog veel meer leuke ideetjes voor jouw agenda van dit weekend.

0: capuchonnetjes verzamelen voor de hoodie date van Snelle.
1: Wie is daar?
2: Weekend, het intro.
0: Het leek me aardig om nu alvast het fragment te laten horen voor de quiz. Mooie prijzen te winnen via de app van Rijnmond. Kun je reageren als je weet welke artiest het intro vertolkt dat ik nu laat horen en de titel van de plaat. Dan maak je kans op een paar sokken met Rijnmond logo, een koelkastmagneet en twee vrijkaarten voor het Feel Good Festival in Rotterdam, het Kralingse Bos, over 2 weken. Het is echt werkelijk een prachtig nummer. Ik zie er naar uit dat ik hem straks in de 2e uur kan draaien. Maar misschien

0: Help jij een beetje? Welke plaat, welke artiest en hoe heet het nummer? Reageren kan via de app.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: En dit is een lekker hoor. Dit is Hot and Cold van Katy Perry.

Heerlijke single van de Amerikaanse mevrouw Trudeau, oftewel Katy Perry. Maar ze heeft verkering met de oud-Canadese premier natuurlijk, hè? Ja, een bijzonder koppel is dat. Leuke dingen te doen dit weekend all over de regio Rijnmond. Als wij inzoomen op Voorne Putten. Ik heb een berichtje gekregen via Suzanne Mulder dat in Oost-Voorne, daar is vanavond een bijzonder concert. Een jubileumconcert van de mandolinevereniging Capriccio. En dat vindt allemaal plaats in zaal De Man in Oost-Voorne. Het begint om 8:00. De zaal gaat om 7:30 open voor een frisje of een koffie. En daarna gaan alle mandolines helemaal los. Dus vanavond in Voorne een jubileumconcert van mandolinevereniging. En dan moet ik altijd aan Nicosia denken, hè? Een zangeres zonder mandoline zacht in Nicosia. Capriccio heet dat vanavond. Oost-Voorne, 8:00. Dan is er ook nog het Rotterdamse Takeover Festival. Dat is bezig. Kijk in op Rotterdam Rijnmond.nl/uitagenda. 80 kunststudenten van de Willem de Koning Academie hier in Rotterdam hebben op 18 locaties in de stad her en der overal leuke dingen georganiseerd. Dus ja, daar kom je vanzelf langs als je de stad ingaat. En ook Toffler is vandaag weer aan met heel veel house- en dancemuziek voor de liefhebbers in het park hier in Rotterdam. Een van de parken, volgens mij het Vroespark. Baruch, ja, de hernieuwde uit de as herrezen Baruch heeft vanavond Rotterdamse roemruchte rockband Peter Pan Speedrock. En in Lantaarn Venster kun je je laven aan de Deense jazz van het Søren BB Trio uit Kopenhagen en omgeving. En als je van motoren houdt, kun je ook nog naar Rokanje gaan. Let wel op de snelheid, want je wordt ongetwijfeld geflitst op weg naar Rokanje, want daar is dit weekend de Classic. De 25e editie van de straatrace. Er is gisteravond ook een monument onthuld. 25 jaar die straatrace op dat originele circuit dat in 1959 de eerste race organiseerde. Tot 1973 waren dat echt professionele races. Hè? Officiële races voor het wegcircuit. Ja, dat zie je niet meer in Nederland natuurlijk. Hè? Met alle drempels is dat bijna niet meer mogelijk. Motoren zijn daar actief die tot en met 1972 werden gebouwd. Dus alleen echt mooie vintage motoren. Op het originele parcours. Laten we hopen dat het allemaal goed gaat. Want daar worden echt hoge snelheden bereikt. Voor de speedfreaks Rokanje vandaag is jouw missie. Deze week is ook op de Isle of Man. Dat is wel een andere categorie natuurlijk. Maar er is ook jaarlijks zo'n straatrace. En daar rijden ze echt met een bloedgang over smalle wegetjes. En dat was de eerste al in 1907. En daar hebben ze deze week de 271ste dode genoteerd. Ja, dat is wel heel wrang natuurlijk, hè. Maar als je daar beelden van ziet, ja, dan moet je echt gek wezen. En dit is de kick. Lekker. En zometeen Fijke Cats hier op Rijnmond.

0: Ja, door mijn vrienden ga ik niet heen praten. Dat was natuurlijk de Kick, hè? Ja, dat zijn echt maatjes van me. Dave Mellaert, die ken ik al vanaf een jong Picky Noga. Toen deed hij nog shows waarbij hij de Great Balls of Fire imiteerde. En ja, dat deed hij geweldig, want hij kan heel erg goed de piano spelen, kan ook lekker zingen. En ja, we hebben hem een tijdje niet zo op tv gezien. Ja, dat heeft allerlei oorzaken, maar ik wens je in ieder geval een sterkte, Dave. En ja, een primeurtje, misschien wel dat Bart bezig is. Ja, van de Big Band Show aan het einde van het jaar, ook op Radio en TV Rijnmond uitgezonden. Die is bezig om Dave Mellaert te slikken. Dat lijkt me niet verstandig. Te strikken om mee te doen aan het Big Band Concert dat ieder jaar wordt opgenomen in theater. En misschien daarover later wellicht meer. Het is inmiddels bijna 11:15. De hoogste tijd om weer eens even de diepte in te duiken. Althans, ik ga praten met een ondernemer in positiviteit en optimisme. De feel-good guru van de Rijnmond. De Vlaardingse uitvinder van de term klantoesiasme. En hij verleukt de boel heel graag. En verleuken met een L van Leo. Fijke Kats, goedemorgen.
1: Wat ben jij lekker bezig, zeg.
0: Zeg, hou eens op. Met welk been ben jij uit bed gestapt vandaag?
1: Dat zal ik je vertellen, naar mijn rechter. Want als je ooit een blessure krijgt, weet je met welk been je uit bed stapt.
0: Ja, heel goed. Ja. Nou, je bent dus goed geluimd zoals altijd. Want jij ziet altijd wel de relativering in iets. En jij ziet altijd wel een lichtpuntje ergens in. Maandag lanceer je een nieuw boek. Je zevende alweer. Met daarin introduceer je een nieuw fenomeen. De hulpmens. Leg uit.
1: Ja, nou ja, ik gun eigenlijk mezelf om mee te beginnen zoveel mogelijk leuke dagen. Mm-hmm. En dat gun ik anderen ook. En ik denk dat de hulpmens in jezelf daar enorm bij kan helpen. Dus ik dacht, laat ik daar eens een boek over schrijven.
0: De hulpmens in jezelf? Het is niet een extern iemand?
1: Nee, een hulpmens. Moet ik even definiëren wat een hulpmens is. De hulpmens is bereid om een ander te helpen zonder dat hij er wat voor terug verwacht. En het woord verwachtingen is denk ik in onze maatschappij een enorm lastig woord geworden.
0: Ja, dus eigenlijk een soort mantelzorgen voor jezelf?
1: Nou ja, kijk, het is onwijs gaaf als je andere mensen helpt. En daar hebben we er ook wel de nodige van. Mm-hmm. Alleen, dat werkt alleen als je ook goed voor jezelf zorgt. Ja. Daarbij wil ik dus niet het egoïsme, zeg maar, laten verhogen. Maar er zijn wel mensen, bijvoorbeeld in de zorg, hè, die helpen heel goed anderen, maar die vergeten ook zichzelf. Ja. Nou, eigenlijk kun je alleen maar een ander goed helpen als je ook zelf goed in je vel zit.
0: Ja, en jouw nieuwe boek, je zevende boek, geef je daar tips over? Of is het juist een soort leerboek om jezelf beter te ontdekken?
1: Nou, het is, kijk, het heet niet voor niks de vonk van verleuken, hè, want dat blijft natuurlijk toch rode draad door mijn verhaal van dat je vooral enthousiast moet zijn. Ja. En dat kan je door verleuken. En de ondertitel heet enthousiast door de hulpmensen in jezelf. Maar er zit natuurlijk wel een verhaal achter. Als je kijkt naar onze grote bekende neurowetenschapper Erik Scherder, hè, die zegt nogal wat, want die zegt dat onze hersenen niet gebouwd zijn om plezier te zoeken. Ja. Nou, dat is nogal wat.
0: Ja.
1: En hij zegt, ze zijn gebouwd om problemen te zien. En dat legt hij ook regelmatig uit. En wij zijn dus vooral gericht op gevaar en negatieve prikkels. Hè. Dat is, mm-hmm. dat bewijst hij ook. En dat hielp onze voorouders natuurlijk ook te overleven. Maar het helpt ons juist niet om een leuke dag te hebben. Dus daar moet je echt je best voor doen.
0: Oké, ja, het is dus eigenlijk hard werken om een beetje lol te hebben.
1: Nou ja, omdat, en dat merk je zelf ook, het gaat bij de koffieautomaat vaak over dingen die niet goed gaan.
0: Ja.
1: En veel minder over de dingen die wel goed gaan en die leuk zijn. Hè? Dus op een gemiddelde verjaardag heb je meer gezeik aan je kop. Dat iedereen zegt, nou dat is gaaf. Nou, en daar maak ik me wel zorgen over. En ik maak me sowieso zorgen over onze nieuwe generaties, waar de uitval en de burn-outs, die stijgen en die nemen alleen maar toe. En dit boek moet daar eigenlijk bij helpen door hele simpele tips te krijgen. Van hoe kan ik daar nou een beetje mee omgaan?
0: Het is voor jong en oud dus geschreven, maar de rol van de social media, is die ook wat jou betreft funest? Want we zien heel vaak gewoon ellende, hè, via die filmpjes.
1: Ja, dubbelzijdig. Je eerste antwoord ja. Zeer funest. Laat ik even met de ene kant beginnen. En het lijkt er bijna op alsof anderen het altijd leuker hebben dan jij.
0: Ja, het gras is groener, hè?
1: Ja, en daar heb ik dan een kreet op gelanceerd. Wij vergelijken onze binnenkant met de buitenkant van anderen.
0: Ja. Ja, ik denk even na, hè?
1: Ja, dus laten we zeggen wat je voelt in je hart, hè? Mm-hmm. Gewoon jij, je mens zijn. Dat vergelijken we dus met alles wat op social media geplaatst wordt. Nou, daar plaatst over het algemeen iedereen natuurlijk alles wat geweldig gaat en hoe mooi het is. Ja. En ja, dat is vaak onbereikbaar. Je moet dichter bij je huis blijven. En kijken uit welke kleine dingetjes jij je lol kan halen. En ook de mensen om je heen. Hè, want dat doe je lekker met de mensen die je lief hebt en waar je plezier mee maakt.
0: Ja. Aanstaande maandag in de Stadshoorzaal in Vlaardingen. Dat is overdag, hè? Je moet een kaartje verkopen, maar dan word je bediend. Je gaat het presenteren, het nieuwe boek. En dat doe jij op je geheel eigen wijze, denk ik, hè?
1: Ja, nou ja, er zit even een verhaal aan vast. De opbrengst van het evenement gaat naar Trees for All. Bomen. En het boek is ook opgebouwd uit een boswandeling. Dus daar komt het ook vandaan. En een deel van de opbrengst van het boek gaat ook naar Trees for All. Dus we doen helemaal niks met kaartjes. Iedereen bepaalt zelf maar hoeveel hij wil geven aan het goede doel.
0: Wat goed. Dus, hoe laat begint het?
1: Het begint om 10:00 in de Stadshoorzaal in Vlaardingen.
0: 'S morgens, hè?
1: Ja, 's morgens, ja.
0: Ja, lekker man.
1: Ja.
0: Hey, heb jij nog een korte tip voor luisteraars die zich zorgen maken over de stijgende prijzen, de oorlog in de wereld, het klimaat, het asiel, de kansen van Oranje op het WK?
1: Ja, het helpt niet.
0: Het helpt niet, nee, geen zorgen maken. Fijke, dankjewel.
1: Alsjeblieft,
0: ik ben helemaal opgepepperd.
1: Hey, dankjewel, succes hè.

Van Madonna 1989, Express Yourself. Straks het tweede uur, het weekend is er. Met onder meer de dakendagen in Rotterdam die vandaag van start zijn gegaan. En ik ga ook nog bellen over het Feel Good Festival. En natuurlijk de quiz, de intro quiz. En heel veel lekkere muziek. Dit is Texas.

0: contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
2: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
1: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
3: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
1: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
4: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting...

0: uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Aikili. Droomvlucht slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
1: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij VitaPro niet vergeten. VitaPro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
0: Droomvlucht slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
5: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
6: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
5: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
7: Goedemorgen, dit is Radio Rijnmond. Het is een minuutje na 11 uur exact. Dat betekent nog een uurtje. Het weekend is er voor de boeg. Het belangrijkste nieuws nu op een rij gezet door Aris van Meter. Goedemorgen, Aris.
8: Goedemorgen. Feyenoord is de minst schone wijk van Rotterdam, staat in een overzicht van de gemeente. Bij meer dan 13% van de controles lag er afval op straat. Dat is een fractie boven het gemiddelde van 12%. Het meest ligt er afval op straat in Rotterdam-Zuid en West. Het minst vaak ligt er afval op straat in Schieveen, in Overschie, waarbij 98% van de controles weinig tot geen rommel is gezien. De gemeente laat weten dat er extra wordt gelet op de vuilste wijken. Er wordt vaker schoongemaakt, maar ook vaker gehandhaafd. Vorig jaar telde Rotterdam de meeste ratten van Nederland. De man die gisteravond is neergestoken op metrostation Slingen in Rotterdam is een toerist uit Turkije. De 50-jarige man was hier net een week op vakantie toen hij werd aangevallen op het perron van het metrostation. Hij is in het ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen. Voor de steekpartij zit een 37-jarige man uit Spijkenisse vast. Hij is een bekende van de politie die vaker onbegrepen gedrag vertoont. Hij had zijn slachtoffer volkomen willekeurig uitgezocht, zegt de politie. Na de vondst van een dode man in Berchem is de verkeerde verdachte opgepakt. Op social media gaat een foto rond van een verdachte die er volgens de politie niks mee te maken heeft. De man is weer vrij en de politie roept ook op om de foto niet langer te verspreiden. Intussen is iemand anders opgepakt in de zaak. De 35-jarige man uit Os zit vast en wordt later verhoord. Het slachtoffer was jeugdleider bij voetbalclub Berchem Sport. Alle thuiswedstrijden van de club zijn afgelast. Naar nu blijkt wordt de aanpak van de A27 tussen Raamsdonksveer en Utrecht nog duurder dan gepland. Begin deze maand zei minister Karremans nog dat de verbreding van de 50 kilometer lange snelweg zeker een 500 miljoen meer gaat kosten. Maar RTL zegt dat het hele project 5 keer zo duur wordt als oorspronkelijk de bedoeling was. Aanpak van de snelweg is hard nodig. Vooral knooppunt Gorkum staat al jaren hoog in de file top 10. De renovatie pakt duurder uit doordat de huidige brug vervangen gaat worden door 2 bruggen. En ook verkeert het asfalt van de A27 in slechtere staat dan gedacht, zegt het ministerie tegen RTL. Het weer vandaag veel zon, droog en een maximumtemperatuur vanmiddag van 26 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
7: Ja, en die werkzaamheden op de A27, hoorden we net, zijn dus heel hard nodig. Kost heel veel geld. Maar op dit moment wordt er ook gewerkt. Het hele weekend trouwens op die A27 richting Breda, tussen Hank en Hooipolder, heb je last van vertraging. En ook tussen Noorderloos en het industriegebied Avelingen staat op dit moment 3 kilometer file vanwege wegwerkzaamheden. Pak ik ook nog even de A20 mee, maar daar was ik vanochtend zelf door verrast. Op weg van Vlaardingen richting Rotterdam is het bij Schiedam afgesloten. Ook daar zijn ze aan de weg aan het werk. Oftewel de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen het Ketelplein en het Kleinpolderplein is de weg in zijn geheel afgesloten. En ook op de A16 en de A15 zijn wegwerkzaamheden aan de gang. Dus volg de gele omleidingsroutes. En even kijken. Ja, lekkere muziek dadelijk. En er staat al een aantal artiesten voor de studio, zeg.
9: Wie is

0: Het weekend is er op Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autostorm in Spijkenisse.
4: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proef liggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
6: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
7: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
6: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
8: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
9: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
10: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
11: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
10: Oké, we gaan.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op ElizaWasHere.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller snel.
3: Dit is Radio Rijnmond.
4: Het weekend is er. Met Ronald van Oudheusden.
3: Radio met een grote R.

0: Ze hadden één hit, de Spin Doctors met Two Princes.
1: Dit is Het Weekend Is Er, met Ronald van Oudheusden.
0: Ja, een redelijk epische plaat die tijdloos lekker is. Je hoort hem vaak op Radio Rijnmond. Ik vind het jammer dat de Spin Doctors daarna nooit meer een andere grote hit hebben gescoord. Want dit was dus natuurlijk een heel veelbelovende start. Goedemiddag, of goedemorgen moet ik zeggen. Ja, de tijd vliegt, maar het is pas kort na 11. Nog een klein uurtje voor de boeg met lekkere muziek. En ik heb straks ook nog de opening van de Rotterdamse Dakendagen. Je kunt vanaf vandaag weer het dak op, letterlijk in Rotterdam, om te genieten van architectuur, uitzichten en mooie verhalen en geschiedenislessen. Dus een beetje de geschiedenis van de stad. Verder ga ik ook nog bellen met Jasper, de organisator van het Feel Good Festival. Ik heb nog lekkere muziek klaarstaan van onder meer zo meteen even kijken. De Doobie Brothers, ik heb Alex Warren in de tas gedaan. Olivia Dean is en het goede doel ook nog lekker met Eenvoud. Nou, allemaal redenen om te blijven luisteren. Ook triest nieuws dat mij gisteravond bereikte trouwens. Dat een hele bekende Nederlandse blues- en rockgitarist Rob Orlemans is overleden. 68 jaar. In het najaar had hij 69 geworden. Is een paar weken geleden in het ziekenhuis beland met een verschijnsel van een zware longontsteking. Het ging een stukje beter met hem. Hij heeft lang op de intensive care gelegen. Was aan het opknappen. En ja, toch weer een terugslag. En gisteravond is hij eigenlijk bij welzijn, in ieder geval in zijn hoofd, overleden. Hij heeft zelfs afscheid genomen op Facebook van zijn vrienden en familie. Hij schrijft letterlijk 13 uur geleden: "Thanks people, stay free, see you next time. Keep the spirit alive, Rob Orlemans." Ja, terwijl ik dat lees, echt werkelijk zijn laatste woorden, dan krijg ik toch kippenvel. Rob Orlemans was ook met zijn band Half Past Midnight te gast in Live at Lloyd ooit. Klein mannetje. En zo groot als ik, mag ik dus zeggen, met enorm lang haar en ongelooflijke passie voor de gitaar. Hij was een vingervlugge vlerk die heel veel mensen heeft geïnspireerd in binnen- en buitenland. Want ook vanuit het buitenland komen heel veel verdrietige berichten binnen op het overlijden in Tiel, want daar woonde die, van Rob Orlemans. Ja, keep the rock alive. Rob is niet meer, 58 jaar.

0: Just Like a Pill was dat van Pink natuurlijk. En speciaal voor Rob Orlemans, die dus gisteravond is overleden. 68 jaar is die geworden. En de bekende bluesgitarist van Nederland. Het is inmiddels 12 minuten voor 11:30. En het is deze week weer dakendagen in Rotterdam. Er wordt van alles georganiseerd op platte daken in de stad. Plekken met waanzinnige uitzichten, waar je anders eigenlijk nooit komt natuurlijk. En Rotterdam heeft zo'n 18,5 vierkante kilometer plat dak. En in het centrum is dat ongeveer 1 vierkante kilometer. Je kan dus letterlijk de komende dagen vanaf vandaag het dak op. Niet waar, Nikki Kamps? Goedemorgen.
1: Goedemorgen, ja, dat klopt helemaal.
0: Ja, het is een jaarlijks terugkerend feestje natuurlijk. En ieder jaar hebben jullie ook iets bijzonders. Hè? Ik kan me herinneren die enorme trap bij het Groothandelsgebouw, bij het Centraal Station. Vorig jaar hadden jullie volgens mij een enorme glijbaan ergens bij het Maritiem Museum. Is dit jaar ook weer spektakel?
1: Ja, we doen ieder jaar weer één groot project. Dus we openen 50 daken, meestal door de hele stad, maar één groot project. En dat is dit jaar Walk the Block, waarbij we de 12 daken van het Cicadeblok met elkaar verbinden.
0: Ah, en wat is daar zo bijzonder aan?
1: Nou, het Cicadeblok is een hele bijzondere plek met heel veel creativiteit in de stad, wederopbouwarchitectuur. En daar gaat een grote transformatie plaatsvinden. Sommige gebouwen worden gerenoveerd, andere gebouwen worden gesloopt. En wij hebben een route en een tentoonstelling gemaakt die dus die 12 daken verbindt, waarvan sommige je dus voor de allerlaatste keer kan gaan zien.
0: Wauw, en dat kan de hele week tot en met volgende week zondag volgens mij, hè?
1: Dat kan dit weekend en volgend weekend.
0: Ah, alleen in het weekend. Ja. En door de week zijn er natuurlijk ook allerlei daken toegankelijk, hè, bij jullie in het programma.
1: Ja, klopt. Dus wij hebben in totaal 42 daken dit jaar op een halve vierkante kilometer rondom het Wena. Mm-hmm. En we hebben voornamelijk een programma in het weekend, maar door de week zijn er ook tours op verschillende daken. Dus dat is allemaal op de website te vinden.
0: Ah, kijk aan. En die website is gewoon, wat is het, dakendagen.nl?
1: Ja, dakendagen.nl of Rotterdamse dakendagen.nl. Even googelen, we zijn heel makkelijk te vinden.
0: Ja, heel goed. Eén gevaar volgens mij wat oprukt en dat jullie vaak misschien wel dwars zit, is het toegenomen aantal zonnepanelen op daken.
1: Ja, het komt wel eens voor dat een dak waar wij normaal programma kunnen maken, dat daar zonnepanelen opkomen en dat wij het dan niet meer kunnen gebruiken. Maar dat is niet heel vaak. En soms kunnen we zelfs ook gewoon om die zonnepanelen heen lopen. Ja. Dus wij zijn alleen maar blij met meer zonnepanelen op daken.
0: En er zijn wel regels, hè? Want ik zag als je walk the block wil doen, dat je bijvoorbeeld geen teenslippers aan mag.
1: Ja, dat klopt. Wij hebben een vergunning, een evenementenvergunning. En daar hebben we veiligheidsregels afgesproken. Mm-hmm. En die teenslippers, als je daar op trap gaat lopen, dan struikelen mensen nog wel eens. En daarom hebben we besloten dat dat niet zo slim is.
0: Ja, welk hoogtepunt in Rotterdam is wat jou betreft favoriet? Waar ga jij lekker het dak nog even op?
1: Nou, een van de grote favorieten van de stad is natuurlijk het dak van het Centraal Station. Ja, dus daar ga ik wel heel erg stiekem proberen nog even een toertje mee te pikken. Ja. En de Delftse Poort op de 40ste verdieping is natuurlijk super bijzonder. Oh, daar gaan mensen zondag alle 40 verdiepingen te voet naar boven lopen. Dus dat wil ik wel even meemaken.
0: Zondag als in morgen?
1: Ja, morgenochtend de pelgrimstocht naar de 40ste verdieping van de Delftse Poort.
0: Oh mijn god, ik moet er niet aan denken. ga je dat zelf ook doen?
1: Ik denk dat ik het zelf even oversla, maar dat ik wel heel erg blij ben om te gaan zien hoe andere mensen dat doen.
0: Ja, zo met die hitte zeg, het wordt morgen best warm. Dus dat is best een tricky ding, denk ik.
1: Ja, maar wij zijn een marathonstad, hè, dus wij hebben hele fitte mensen.
0: Ja, helemaal waar. Nog eenmaal, vandaag dus de officiële opening. Is dat trouwens een officiële opening of gaat het gewoon van start op een bepaald tijdstip?
1: Nou, we zijn al begonnen. Dus het is al super gezellig op het dak.
0: Ah, je zit al lekker op het dak. En wat zie jij nu als je om je heen kijkt?
1: Ik sta nu in het Groothandelsgebouw en daar zijn honderden mensen polsbandjes aan het ophalen, liften aan het pakken om naar het dak te gaan. En we zijn nu op dit moment iets van 25 daken geopend.
0: Nou, fantastisch. Het weer zit ongelooflijk mee, dus wat dat betreft hebben jullie rugwind. Ik wens je een hele mooie dakenweek.
1: Ja, super. Dankjewel.
0: Goed zo. Bye bye.
1: Bye.
0: En je kunt zelf je route bepalen natuurlijk, hè. Kijk op de website van Dakendagen Rotterdam.

0: De Doobie Brothers waren dat en het werd gezongen door Tom Johnston, die ik ook schreef.
1: Wie is daar? Wie is daar?
2: Weekend het intro.
0: Ja, kennelijk is die heel lastig, want een uur geleden liet ik het fragment al horen. Het intro, jij moet raden welke artiest en welke titel van de single ik zoek. Maar ik heb louter foute inzendingen. Nou, er komt hier nog een keertje voor de vrijkaarten van het festival in het Kralingse Bos over 2 weken. En natuurlijk de Rijnmond sokken en het magneet. Het is echt een grote meneer hoor, die dit zingt. Dus nog 1 keer dan. En als ik zeg een beetje helpen dat hij vroeger in een boyband zat. Zoals deze jongen ook, in One Direction zat.

geweldige tekst van het goede doel natuurlijk. Henk en Henk schreven het samen. Tegenwoordig slaan ze elkaar de hersens in. Maar dat leidt tot spannende muziek in ieder geval. Met die carnavalshit laatst. Afijn, het goede doel toen ze nog Paars en Vrede waren in 1983. De eenvoud. Morgen is het weer de laatste zondag van de maand. En maandag zitten we gewoon alweer keihard in juni. Maar morgen betekent het ook de vintage markt aan de Maas. Oftewel bij de Oase, hier de Schiehaven, om de hoek van het Rijnmondgebouw in het Lloydkwartier. Daar kun je de hele dag weer mooie tweedehands kleding kopen. En platen, kunst, accessoires en allerlei dingen ook beleven. Er is een heerlijk terras. Er staat zelfs een strandtent voor het eerst weer opgebouwd. Er is een inloopworkshop voor mensen met groene vingels. Dat wordt georganiseerd door de Gore Tengels. Dat vind ik echt een prachtig Rotterdamse naam voor een tuinliefhebber. De Gore Tengels organiseren de inloopworkshop succesvol voorzaaien. Ja, dat kun je dus succesvol doen, maar kennelijk ook niet succesvol. Daarover morgen veel meer bij de Oase. Dus even kijken hoe laat begint het dan allemaal. In ieder geval de hele dag kun je platen, vinyl scoren. Er is ook live muziek met DJ's, workshops. Stefano en Ornella maken muziek vanaf 12 uur. En dat doen ze om 1:30 nog een keertje. Kortom, leuk, lekker. Een drankje drinken aan de boorden van de Nieuwe Maas. En ondertussen nog lekker een stukje vinyl scoren. En misschien ook nog een mooi stukje tweedehands kleding. Dat morgen allemaal in de Oase hier in Rotterdam in de Schiehaven. Straks ga ik voorbeschouwen op het festival dat over 2 weken op vrijdagavond wordt gehouden. Dus 1 avond met onder meer Sister Sledge in het Kralingse Bos. En veel meer artiesten. En dit is Alex Warren.

0: Alex Warren was dat, uit California. Dat is een bijzonder verhaal, want die jongen was helemaal in zijn jeugd echt een lage wal. Dakloos, sliep in zijn auto. Ging helemaal niet goed aan de drugs. Je weet hoe dat gaat daar met de dakloze mensen in Amerika. En uiteindelijk heeft hij zich naar boven gevochten. Via de social media heeft hij liedjes online gezet. En ja, zie waar hij nu is. Dat is geweldig, hè? Dat is ook een inspiratie, denk ik, voor heel veel mensen die het een beetje slecht hebben en een beetje moeilijk hebben. Alex Warren, het is 11:30 en je hoort de muziek al. Ja, dit is natuurlijk heel bekend, hè? Ja, nu ga je allemaal meezingen. En misschien kan Jasper ook wel meezingen.
1: Ja, als ik een tekst hoor.
0: Zullen we samen... Komt-ie. Ja, daar komt-ie. Gaan we nou even samen meezingen, Jasper?
1: Oké, gezellig.
0: We zijn een beetje broers ook, hè?
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja, nou, komt-ie.
1: We are family.
0: Ja, ja, Jasper en Mimi. Hé, ik moet uitkijken, daar staat er een busje van de GGZ hier op de stoep.
1: Dat kan niet de bedoeling zijn.
0: Jasper Scholten, goedemorgen. Ik geef al een paar weken kaarten weg voor een nieuw festival op vrijdag 12 juni in het Kralingse Bos. Het heet Feel Good Festival met onder meer Sister Slides, we hoorden net de muziek. Disco, Soul Sisters uit de jaren 70 en 80 natuurlijk, die scoorden toen hit na hit. Ja, en jij met JMR-producties, jij dacht... Het wordt tijd voor wat nieuws in Rotterdam.
1: Ja, zeker. Nou, ja, je weet ook dat wij zaterdag 13 juni doen wij het Woodstock Festival.
0: Ja, ja.
1: De laatste kaarten vliegen daarvoor nu over de balk, zullen we maar zeggen. En dat is een productie. Ja, en daar geven we echt wel toch wel inmiddels een paar miljoen uit. En dat voor maar één dag. En dachten wij, ja, er staat hier zo'n puist aan geluid en aan licht.
0: Ja.
1: Laten we dat nou eens inzetten voor iets voor een totaal andere doelgroep.
0: Mm-hmm.
1: Voor mijn broeder Ronald en mijzelf.
0: Rollator bestendig.
1: Ja, precies. En hoe heet dat? Laten we een live muziekfestival doen. Met muziek uit de jaren 70, 80 en een beetje 90.
0: Ja.
1: En dat is het Good Times Festival geworden. En het leuke daarvan is dat... hoe heet dat? Het is zeg maar, ja, we beginnen ergens in de middag. En het is zeg maar uit de hand gelopen, uit de hand lopende vrijdagmiddagborrel. Ja. Met allemaal live muziek.
0: Ja.
1: Soul Connection, Candy Dulfer komt ook. En we sluiten inderdaad af met Sister Sledge.
0: Ja, te gek.
1: En best bijzonder. Ook, ja. Die kan trouwens ook repeteren bij jullie in de buurt.
0: Ja, bij Okkie, hè?
1: Bij Okkie, bij Rocktown. Ja,
0: de roemruchte studio van Okkie Klootwijk hier aan de Lloydstraat. Daar gaan ze op de vrijdagmiddag, geloof ik, repeteren. En samen staan ze op het podium. Leven ze allemaal nog? Zijn ze nog een beetje appetijtelijk qua zang?
1: Zeker weten. Nou, volgens mij nog twee levende zusters.
0: Mm-hmm.
1: Maar die zijn aangevuld met zingende dochters. En ik geloof een neef.
0: Oh.
1: Het blijft allemaal, we are family, hè? Dat is wel duidelijk.
0: Ja, ja, hartstikke mooi. Ja, het is bijzonder. Dus die zaterdag Woodstock en dan de avond ervoor dit feestje. Moet dat een traditie ook worden? Wil je dat ieder jaar gaan doen? Of is het een...
1: Je weet zelf, de jaren 70 en 80 waren heel erg rijk als het gaat om leuke, gezellige dansmuziek.
0: Ja.
1: En dan in de traditionele zin is woord, maar funk, soul, disco, je noemt het.
0: Mm-hmm.
1: En ik denk dat wij hier nog wel een tijdje mee door kunnen gaan in verschillende variaties. Maar vooral met het idee levende muziek brengen.
0: Ja.
1: En dan in dat mooie Kralingse Bos. Ja, ik denk dat het wel een heel leuke nieuwe traditie gaat worden. Ja.
0: Ja, en als het weer mee gaat zitten zoals de afgelopen dagen, dan wordt het helemaal kakken zonder douw, hè?
1: Volgens mij krijgen we zometeen even een klein dipje.
0: Ja.
1: En het ziet er naar uit dat daarna de weg omhoog weer wordt ingezet. Dus wij maken ons helemaal geen zorgen qua weer.
0: Nee, en wij is Jasper en zijn kornuiten van JMR-producties. Jullie waren in het verleden ook...
1: JMR Eventmakers, hè? Alweer sinds 2012. Maar dat geeft niet. Het is een nuance dingetje. Internationaal.
0: Ja, jij hebt waarschijnlijk heel lang niet gehoord, want Jack zei altijd, jammer producties. Maar dat ga je nooit horen. Ja. Ja.
1: Nee, je weet dat mijn moeder dat heel erg vervelend vond.
0: Ja.
1: En toen zei hij het dan heel erg besmuikt. En de moeder, zei hij het weer? Juist boos bellen naar Rijnmond. Ja, mooie tijden waren dat.
0: Ja, Jack leeft voort hoor. Ook hier bij mij in de studio. Dus.
1: Ja, fijn.
0: Hey Jasper, dankjewel.
1: Jij ook. En ik hoop je vrijdag te zien. En anders zien wij wel jouw collega's. Want die komen 4 uur lang
0: zeker
1: een feel-good uitzending maken bij ons.
0: Wendy, ook superleuk. Wendy en Marion gaan radio maken van het Feel Good Festival. Vrijdag 12 juni. Er zijn nog kaarten, maar wees straks de kippen bij. Dankjewel Jasper.
1: Ja, good times.
0: Bye bye.
1: Bye.
0: Ja, en dit soort klanken ga je dan natuurlijk ook horen. Hè? Michael Jackson, want dat is ook roemrucht uit die periode. Straks nog de quiz. Ik hoop op een goede inzending, want ik heb nog niemand met het juiste antwoord. Ja, dan hou ik die kaarten nog even in de pocket voor volgende week. Gaan we de volgende week nog een paar weggeven? Waarom ook niet?

Billie Jean uit 1983, het jaar dat Radio Rijnmond begon met uitzenden. Ja, de allereerste uitzending vanaf de Hoogstraat in Vlaardingen trouwens. En daarna zaten we heel snel in de Delftse straat waar ik ooit ben begonnen op de sportredactie. 1990, onder de bezienende leiding van Hans van Vliet was dat nog. 10 voor 12. Ik ga richting het nieuws met Aris van Meteren zometeen. En ik heb vervelend nieuws voor de deelnemers aan de Weekend het Intro Quiz. Niemand had het juiste antwoord. Dus ik ga zo de plaat draaien, de oplossing. En dan zullen heel veel mensen denken, oh ja, natuurlijk, dat was hem. Ja, helaas pindakaas. De vrijkaarten voor het festival waar ik net over sprak met Jasper in het Kralingse Bos blijven dus liggen tot volgende week. Want dan ben je nog net op tijd natuurlijk. Over prijzen weggeven. We hoorden ook al in de reclameblokken de oproep voor het NL Alert aanstaande maandag om 12 uur. Niet schrikken als jij een telefoon hebt die heel veel herrie gaat maken. Maar dat hoort er nou eenmaal bij. Maar na dat noodsignaal gaan wij in ieder programma noodradio's weggeven. Ja, dat is toch mooi? Van die noodradio's die geven wij vanaf maandag 1 juni weg in Eruit, in De Boer Op, in De Lunchbreak. Kortom, en ook in Afslag Rijnmond natuurlijk de hele week. En ook volgende week mag ik zo'n ding weggeven hier op Radio Rijnmond. Noodradio's in de aanbieding vanaf aanstaande maandag 12 uur. Ja, en welke plaat was het dan? Zal ik nog één keer de opdracht laten horen dan? Dit was hem, hè? Ja, ja, ja. Wie is het nou? Nou, het was heel simpel. Het is Robbie Williams met Come Undone. Maar ja, nu kun je niet meer inzenden. Maar je krijgt hem wel, gratis en voor niets.

eindelijk. Het weekend was er, want het programma zit er weer op. Ik wens jullie natuurlijk een heel mooi weekend. Ga lekker leuke dingen doen. Ik heb een aantal handvatten gegeven deze uitzending, wat je kunt doen. Ik had nog kunnen melden dat ook het O-festival nog steeds gaande is en morgen wordt afgesloten. Dus de menselijke stem kun je vanzelf opzoeken ergens in Rotterdam. En voor de rest natuurlijk genieten van het weer en van de programma's non-stop muziek. Morgenochtend natuurlijk Dennis Kranenburg weer met een verse jukebox van 8 tot 10. En hier op Radio Rijnmond zometeen het nieuws met Aries van Meter. En verkeersinformatie, want er is zojuist een ongeval gebeurd. En dat leidt tot een flinke file in de regio. Ik ga zelf naar Hulst, zometeen in Zeeuws-Vlaanderen, waar Vesthok gisteren is begonnen, het grote driedaagse festival. Met vandaag onder meer Son Mieu, die ik ga zien. Ik zie erg uit naar de Britse band Stone. En vanavond de Belgische vrienden van Deus. Allemaal op Vesthok. Ook morgen nog een mooi programma. Er zijn al wat kaarten, dus wie weet. Mooi ritje helemaal naar Zeeuws-Vlaanderen. En ik zeg tot de volgende. Bye bye.

0: geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Aikili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
2: Van 1 tot en met 7 juni is het de week van de jonge mantelzorger. Ben of ken jij een jonge mantelzorger? Soms helpt het al om erover te praten. Je staat er niet alleen voor. Mantelfoon helpt. Bel 0800 777 3333 of chat via mantelfoon.nl.
1: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
3: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. mantelwoninginuwtuin.nl.
4: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
3: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
6: Wow!
5: Kost je maar 3 minuten.
6: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
7: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er

0: ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
1: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
2: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
3: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
5: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
6: Het is 12 uur, goedemiddag, je bent bij Rijnmond. Zo dadelijk een uurtje non-stop muziek. Eerst het nieuws, ik ben Aris van Meteren. Een huis in Portugal is vannacht doelwit geweest van een aanslag met een brandbom. De explosie was aan de Warnaar, waar 2 weken geleden ook al een ontploffing was, toen een paar huizen verderop. Als gevolg van de klap zijn de voordeur en de gevel beschadigd en er brak ook brand uit in de hal van het huis. De bewoonster heeft die zelf geblust. De meterkast is gesmolten, zegt de politie. Als gevolg daarvan is de woning voorlopig onbewoonbaar verklaard. Bij de ontploffing twee weken geleden ontstond ook brand. Ook toen moesten de bewoners tijdelijk ergens anders slapen. Het Rotterdamse handelsplatform Knaken heeft de bedrijfsactiviteiten vooralsnog gestaakt. Waarom het crypto-wisselkantoor stil ligt is niet bekend. Klanten kunnen niet inloggen op de website, waardoor ze ook niet bij hun digitale geld kunnen. Het kan ook nog wel even duren voor ze weer toegang krijgen, want het bedrijf schrijft op de website dat er pas over een paar weken antwoorden komen op vragen van klanten. Feyenoord is de minst schone wijk van Rotterdam, staat in een overzicht van de gemeente. Bij meer dan 13% van de controles lag er afval op straat. En dat is een fractie boven het gemiddelde in de stad van 12%. Het meest ligt er afval op straat in Rotterdam-Zuid en West. Het minst vaak ligt er afval op straat in Schieveen, in Overschie, waar bij 98% van de controles weinig tot geen rommel is gezien. De gemeente laat weten dat er extra wordt gelet op de vuilste wijken. Er wordt vaker schoongemaakt, maar ook vaker gehandhaafd. Vorig jaar telde Rotterdam de meeste ratten van Nederland. Frankie Valli heeft zijn concerten van dit jaar geannuleerd. De 92-jarige Amerikaanse zanger kampt met zijn gezondheid, zo laat hij weten op social media. Valli gaat de shows ook niet opnieuw inplannen. Hij hoopt volgend jaar weer op het podium te staan. Valli was de leadzanger van de band Four Seasons. Solo werd hij bekend als de zanger van het titelnummer van de film Grease. Het weer vandaag veel zon, droog en een maximum temperatuur van 26 graden. Vanavond en vannacht kan er een regen- of onweersbui vallen. Het koelt niet verder af dan 17 graden. Morgen heel ander weer, wisselend bewolkt, kleine kans op een bui en dan wordt het niet warmer dan 23 graden. Tot zover het nieuws, meer via onze app en op Rijnmond.nl. ANWB Verkeersinformatie. De A15 Gorinchem richting Nijmegen tussen de afrit Leerdam en Meteren. 2 kilometer wegwerkzaamheden zijn daar bezig. De A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en Terbrechtseplein. 5 kilometer, een half uur vertraging door een ongeluk. 3 rijstroken zijn er dicht. De A16 Rotterdam-Breda tussen Zwijndrecht en Klaverpolder. 9 kilometer. En de N214 Leerdam richting Papendrecht tussen Oud-Alblas en de aansluiting met de A15. Daar ook 25 minuten vertraging.
7: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Huurt u een woning in Rotterdam? Let op, misschien betaalt u te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet u of uw huur klopt. Is uw huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijgt u een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.
9: Hey, Wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
10: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
9: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
11: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
12: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
11: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
12: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
13: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
2: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
3: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
14: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
15: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
16: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
17: Dit is Radio Rijnmond.
18: Non-stop de lekkerste muziek.
17: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Want geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
2: Van 1 tot en met 7 juni is het de week van de jonge mantelzorger. Ben of ken jij een jonge mantelzorger? Soms helpt het al om erover te praten. Je staat er niet alleen voor. Mantelfoon helpt. Bel 0800 777 3333 of chat via mantelfoon.nl.
3: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
4: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
5: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor 6 euro. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
8: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
9: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
10: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie.

0: Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
1: Oké, we gaan.
2: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
3: Het is 1 uur. Goedemiddag, je bent bij Rijnmond. Een uurtje non-stop muziek, zo dadelijk is het nieuws. Ik ben Aris van Meteren. Een huis in Portugal is vannacht doelwit geweest van een aanslag met een brandbom. De explosie was aan de Warnaar, waar 2 weken geleden ook al een ontploffing was, een paar huizen verderop. Als gevolg van de klap zijn de voordeur en de gevel beschadigd geraakt. Er brak ook brand uit in de hal van het huis. De bewoonster heeft die brand zelf geblust. De meterkast is gesmolten. Als gevolg daarvan is de woning voorlopig onbewoonbaar verklaard. Bij de ontploffing 2 weken geleden ontstond ook brand en ook toen moesten de bewoners tijdelijk ergens anders slapen. Het Rotterdamse handelsplatform Knaken heeft de bedrijfsactiviteiten vooralsnog gestaakt. Waarom het cryptowisselkantoor stil ligt is niet bekend. Klanten kunnen niet inloggen op de website, waardoor ze ook niet bij hun digitale geld kunnen. Het kan ook nog wel even duren voor ze weer toegang krijgen, want het bedrijf schrijft op de website dat er pas over een paar weken antwoorden komen op vragen van klanten. Nou, nu blijkt wordt de aanpak van de A27 tussen Raamsdonksveer en Utrecht nog duurder dan gepland. Begin deze maand zei minister Karremans nog dat de verbreding van de 50 kilometer snelweg zeker 500 miljoen meer gaat kosten. Maar RTL zegt nu dat het hele project 2 miljard duurder wordt. Aanpak van de snelweg is hard nodig. Vooral knooppunt Gorkum staat al jaren hoog in de file top 10. De renovatie pakt duurder uit doordat de huidige brug vervangen gaat worden door 2 bruggen. En ook verkeert het asfalt van de A27 in slechtere staat dan gedacht, zegt het ministerie tegen RTL. 5 goudzoekers die ruim een week geleden vastzaten in een grot in Laos zijn er levend uitgekomen. Ze zouden op eigen kracht naar buiten zijn gekomen, zeggen reddingswerkers. De 5 maakten deel uit van een groep van 8 goudzoekers die vorige week vastkwamen te zitten toen de smalle grot vol stroomde met water. 1 goudzoeker wist al meteen zelf te ontkomen. Reddingswerkers lokaliseerden er woensdag 5 en die zijn nu allemaal weer boven de grond. 2 zijn er nog vermist. Het weer vandaag volop zon, droog, 26 graden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe, kan er regen of onweer voorkomen. Het koelt niet verder af dan 17 graden vannacht. Morgen hebben we ander weer dan vandaag. Het is dan wisselend bewolkt met een kleine kans op een bui en de middagtemperatuur dan 23 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl. ANWB verkeersinformatie dan. De A4 Rotterdam-Den Haag tussen knooppunt Benelux naar de A15 richting Europoort en Delft. 9 kilometer, 9 minuten vertraging ook. De A4 Rotterdam-Den Haag tussen knooppunt Ketelplein en Den Haag-Ippenburg. 9 kilometer. De A15 Gorkum-Nijmegen tussen de afrit Leerdam en Meteren wegwerkzaamheden. Zorg voor 2 kilometer file. De A16 Rotterdam-Breda tussen Hendrik-Ido-Ambacht en knooppunt Klaverpolder 10 kilometer. Dan de A27 Breda-Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. 6 kilometer, 20 minuten vertraging.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
6: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
7: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
6: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
8: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
6: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.

0: Internet in Bergsenhoek.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Bruno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
5: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
7: Dit is Radio Rijnmond.
8: Non-stop de lekkerste muziek.
7: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
2: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
3: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
4: En ook nog eens gratis parkeren.
5: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
1: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
6: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
7: Van 1 tot en met 7 juni is het de week van de jonge mantelzorger. Ben of ken jij een jonge mantelzorger? Soms helpt het al om erover te praten. Je staat er niet alleen voor. Mantelfoon helpt. Bel 0800 777 3333 of chat via mantelfoon.nl.
6: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jan Snel in Puttershoek.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Oma!
10: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
11: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
12: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
13: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
14: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis

0: Altijd alles netwerk. Ziggo.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
3: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Het is 2 uur. Goedemiddag, je bent bij Rijnmond. Zo dadelijk non-stop muziek. Eerst het nieuws. Ik ben Aris van Meteren. Liverpool heeft trainer Arne Slot ontslagen. Volgens de club is verandering nodig om verder te komen na een moeizaam seizoen. Liverpool werd in de nationale bekertoernooi al vroeg uitgeschakeld en in de Champions League strandde Slot met zijn ploeg in de kwartfinales. Liverpool's

0: spreekt van een moeilijk besluit om Slot na 2 seizoenen weg te sturen. De voormalig Feyenoord-coach had nog een contract voor 1 seizoen op Anfield. Slot begon in juni 2024 bij Liverpool. Meteen haalde de Britse club de 20ste landstitel van de geschiedenis. Het besmette cruiseschip Hondius is weer schoon, laat de GGD Rotterdam-Rijnmond weten. Het schip waarop vorige maand het Hanta-virus was uitgebroken is sinds vorige week dinsdag gedesinfecteerd in de Rotterdamse haven. Begin deze week vond de GGD de Hondius nog niet schoon genoeg en moest er extra worden schoongemaakt. Nu het cruiseschip weer veilig is, kan er weer mee worden gevaren. Als gevolg van de uitbraak van het Hanta-virus kwamen 3 mensen om het leven. De opvarenden van het cruiseschip moeten 6 weken in quarantaine gaan. Mensen rijden nog net zoveel auto als voor de stijging van de brandstofprijzen, blijkt uit cijfers van het CBS. In maart van dit jaar tankten Nederlanders weliswaar 5% minder benzine en diesel in vergelijking met dezelfde maand een jaar eerder. Maar die daling heeft te maken met de toename van het aantal elektrische auto's, zegt het CBS. Een agent heeft vannacht in Middelburg zijn dienstwapen op iemand gericht die een waterpistool op zak had. Het was zo donker dat de politieagent dacht dat het om een echt wapen ging, schrijft de politie op Instagram. De politie was afgekomen op een melding van overlast door hangjongeren. Een van hen had iets uit zijn broekzak hangen wat op een vuurwapen leek. De politie schrijft op Instagram dat de vergissing laat zien hoe gevaarlijk het gebruik van speelgoedwapens kan zijn. Het weer vandaag veel zon, droog, 26 graden. Vanavond en vannacht kan er een regen- of onweersbui vallen. Het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 17. Morgen wisselend bewolkt, kleine kans op een bui en de middagtemperatuur dan 23 graden. Tot zover het nieuws, meer via onze app en op Rijnmond.nl. ANWB Verkeersinformatie. De A4 Rotterdam-Den Haag tussen Delft en Den Haag-Ypenburg 7 kilometer. De A15 Gorinchem-Nijmegen tussen de afrit Leerdam en Meteren daar wegwerkzaamheden. Dat levert een vertraging op van 2 minuten. De A16 Rotterdam-Breda tussen de afrit Dordrecht Centrum en knooppunt Klaverpolder 5 kilometer. En de N434 Zoeterwoude richting Wassenaar tussen knooppunt Hofvliet en de Ommedijk 6 minuten.
1: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
3: Schuifpui nodig? Kom naar ons. Paul en Paul in Bergse Hoek. paulenpaul.nl.
2: Bij Slaapboulevard Kwakernaat zijn we lekker aan het opruimen. Kom nu langs in de winkel en profiteer van onze showroom sale. Met kortingen tot wel 50%.
4: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
5: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
8: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
10: Dit is Radio Rijnmond.
11: Non-stop de lekkerste muziek.
10: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

De nacht wordt uitgewist in een doolhof van emoties. Is de tijd voorbij gegaan?

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: met een grote R.

0: voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Van 1 tot en met 7 juni is het de week van de jonge mantelzorger. Ben of ken jij een jonge mantelzorger? Soms helpt het al om erover te praten. Je staat er niet alleen voor. Mantelfoon helpt. Bel 0800 777 3333 of chat via mantelfoon.nl.
2: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Behrens Verf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam, voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Behrenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
2: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Behrens Verf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
4: Huurt u een woning in Rotterdam? Let op, misschien betaalt u te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet u of uw huur klopt. Is uw huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijgt u een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Het is 3:00. Goedemiddag, ik ben bij Rijnmond. Non-stop muziek zo dadelijk. Eerst het nieuws. Ik ben Aris van Meteren. Het besmette cruiseschip Hondius is weer schoon, laat de GGD Rotterdam Rijnmond weten. Het schip waarop vorige maand het Hantavirus was uitgebroken is sinds vorige week dinsdag gedesinfecteerd in de Rotterdamse haven. Begin deze week vond de GGD de Hondius nog niet schoon genoeg en moest er extra worden schoongemaakt. Na een eindinspectie is het cruiseschip weer veilig en kan er weer mee worden gevaren. Als gevolg van de uitbraak van het Hantavirus kwamen 3 mensen om het leven. De opvarenden van het cruiseschip moeten 6 weken in quarantaine gaan. Mensen rijden nog net zoveel als voor de stijging van de brandstofprijs in hun auto, blijkt uit cijfers van het CBS. In maart van dit jaar tankten Nederlanders weliswaar 5% minder benzine en diesel in vergelijking met dezelfde maand een jaar eerder. Maar die daling heeft te maken met een toename van het aantal elektrische auto's, zegt het CBS. 5 goudzoekers die ruim een week vastzaten in

0: een grot in Laos zijn er levend uitgekomen. Ze zouden dat op eigen kracht hebben gedaan, zeggen reddingswerkers. De vijf maakten deel uit van een groep van 8 goudzoekers die vorige week vastkwamen te zitten, toen de smalle grot waarin ze zaten volstroomde met water. 1 goudzoeker wist al meteen zelf te ontkomen. Reddingswerkers lokaliseerden er woensdag 5. Die zijn nu allemaal weer boven de grond. 2 zijn er nog vermist. Liverpool heeft trainer Arne Slot ontslagen. Ook de assistenttrainers Giovanni van Bronckhorst en Sipke Hulshof staan op straat. Volgens de club is verandering nodig om verder te komen na een moeizaam seizoen. Liverpool werd in de nationale bekertoernooi al vroeg uitgeschakeld. In de Champions League strandde Slot met zijn ploeg in de kwartfinales, en in de Premier League eindigden de Reds op de 5e plek. Liverpool spreekt van een moeilijk besluit om Slot na 2 seizoenen al weg te sturen. De voormalig Feyenoord-coach had nog 1 contract, een contract voor 1 seizoen op Anfield. Slot begon in juni 2024 bij Liverpool. Meteen haalde de Britse club de 20e landstitel in de clubgeschiedenis. Het weer vandaag volop zon, veel zon dus, droog. Maximum temperatuur vandaag 26 graden. Vanavond en vannacht kan er een regen- of onweersbui vallen. Het koelt niet verder af dan een graad of 17. En morgen dan hebben we een wisselend bewolkte dag. Kleine kans op een bui. Middagtemperatuur dan 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl. ANWB Verkeersinformatie. De A4 Rotterdam-Den Haag tussen Den Hoorn en Den Haag-Ippenburg 6 kilometer. De A12 Utrecht-Den Haag tussen Knopen Dunette en Woerden 12 kilometer. De A16 Rotterdam-Breda tussen Dordrecht Centrum en Klaverpolder 7. En een uur vertraging op de A27 Breda-Gorkum tussen Hank en industriegebied Aveningen. Daar is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. Verkeer kan omrijden via Dordrecht, de A59, de A16 en dan de A15.
1: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuwenzeel in Rotterdam.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
5: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
6: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
7: Ga op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt, dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
8: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
9: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
8: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
10: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
11: Dit is Radio Rijnmond.
12: Non-stop de lekkerste muziek.
11: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autostorm in Spijk en Isse.
3: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
5: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
7: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
8: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
9: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
10: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo.
11: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
12: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het Rotterdamse handelsplatform Knaken heeft de bedrijfsactiviteiten vooralsnog gestaakt. Waarom het cryptowisselkantoor stil ligt is niet bekend. Klanten kunnen niet inloggen op de website, waardoor ze ook niet bij hun digitale geld kunnen. Het kan wel even duren voor ze weer toegang krijgen, want het bedrijf schrijft op de website dat er pas weer over een paar weken antwoorden komen op vragen van klanten. Een huis in Portugal is afgelopen nacht doelwit geweest van een aanslag met een brandbom. De explosie was aan de Warnaar, waar 2 weken geleden ook al een ontploffing was, een paar huizen verderop. Als gevolg van de klap zijn de voordeur en de gevel beschadigd en er is ook brand uitgebroken in de hal van het huis. De bewoonster heeft die zelf geblust. De meterkast is gesmolten. Als gevolg daarvan is de woning voorlopig onbewoonbaar verklaard. Bij de ontploffing 2 weken geleden ontstond ook al brand. Toen moesten de bewoners ook tijdelijk ergens anders slapen. Feyenoord is de minst schone wijk van Rotterdam, staat in een overzicht van de gemeente. Bij meer dan 13% van de controles lag er afval op straat. En dat is een fractie boven het gemiddelde van 12%. Het meest ligt er afval op straat in Rotterdam-Zuid en West. Het minst vaak ligt er afval in Schieveen, in de wijk Overschie, waar bij 98% van de controles weinig of geen rommel is gezien. De gemeente laat weten dat er extra wordt gelet op de vuilste wijken. Er wordt vaker schoongemaakt en ook vaker gehandhaafd. Vorig jaar telde Rotterdam de meeste ratten van Nederland. Drones in oorlogsgebieden eisen steeds meer levens. Wereldwijd vielen vorig jaar meer dan 13.000 doden als gevolg van de inzet van drones. In de eerste 4 maanden van dit jaar staat de teller al op bijna de helft van dat aantal, blijkt uit cijfers van een internationaal

0: naar de organisatie die bijhoudt hoeveel slachtoffers vallen als gevolg van geweld in conflictgebieden. Het aantal doden is een schatting. Vermoedelijk ligt het werkelijke aantal slachtoffers hoger, schrijft Trouw. Van landen als Rusland, Soedan en Myanmar zijn weinig gegevens beschikbaar. De toename van het aantal slachtoffers komt doordat drones steeds vaker in oorlogen worden gebruikt. Het weer vanavond en vannacht kan er een regen- of onweersbui vallen. Het koelt af tot een graad of 17. Morgen dan hebben we een wisselend bewolkte dag en een kleine kans op een bui en dan wordt het 24 graden. Tot zover het nieuws, meer via onze app en op Rijnmond.nl.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
3: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
4: Breng stijl en comfort naar jouw buitenruimte. En maak jouw eigen sfeervolle eetplek, loungeplek of plek om te zonnen. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
3: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
5: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
6: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
7: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
10: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
9: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
11: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
12: Dit is Radio Rijnmond.
13: Non-stop de lekkerste muziek.
12: Radio met een grote R.

0: ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
1: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
2: En ook nog eens gratis parkeren.
3: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beijerland.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jan Snel in Puttershoek.
5: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealerlocations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
6: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
7: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
8: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
11: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese en natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
12: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
11: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
12: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
13: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het Rotterdamse handelsplatform Knaken heeft de bedrijfsactiviteiten vooralsnog gestaakt. Waarom het cryptowisselkantoor stil ligt is niet bekend. Klanten kunnen niet inloggen op de website, waardoor ze ook niet bij hun digitale geld kunnen. Het kan wel even duren voor ze weer toegang krijgen, want het bedrijf schrijft op de website dat er pas weer over een paar weken antwoorden komen op vragen van klanten. Een huis in Portugal is afgelopen nacht doelwit geweest van een aanslag met een brandbom. De explosie was aan de Warnaar, waar 2 weken geleden ook al een ontploffing was, een paar huizen verderop. Als gevolg van de klap zijn de voordeur en de gevel beschadigd en er is ook brand uitgebroken in de hal van het huis. De bewoonster heeft die zelf geblust. De meterkast is gesmolten. Als gevolg daarvan is de woning voorlopig onbewoonbaar verklaard. Bij de ontploffing 2 weken geleden ontstond ook al brand. Toen moesten de bewoners ook tijdelijk ergens anders slapen. Feyenoord is de minst schone wijk van Rotterdam, staat in een overzicht van de gemeente. Bij meer dan 13% van de controles lag er afval op straat. En dat is een fractie boven het gemiddelde van 12%. Het meest ligt er afval op straat in Rotterdam-Zuid en West. Het minst vaak ligt er afval in Schieveen, in de wijk Overschie, waar bij 98% van de controles weinig of geen rommel is gezien. De gemeente laat weten dat er extra wordt gelet op de vuilste wijken. Er wordt vaker schoongemaakt en ook vaker gehandhaafd. Vorig jaar telde Rotterdam de meeste ratten van Nederland. Drones in oorlogsgebieden eisen steeds meer levens. Wereldwijd vielen vorig jaar meer dan 13.000 doden als gevolg van de inzet van drones. In de eerste 4 maanden van dit jaar staat de teller al op bijna de helft van dat aantal, blijkt uit cijfers van een internationale organisatie die bijhoudt hoeveel slachtoffers vallen als gevolg van geweld in conflictgebieden. Het aantal doden is een schatting. Vermoedelijk ligt het werkelijke aantal slachtoffers hoger, schrijft Trouw. Van landen als Rusland, Soedan en Myanmar zijn weinig gegevens beschikbaar. De toename van het aantal slachtoffers komt doordat drones steeds vaker in oorlogen worden gebruikt. Het weer vanavond en vannacht kan er een regen- of onweersbui vallen. Het koelt af tot een graad of 17. Morgen dan hebben we een wisselend bewolkte dag en een kleine kans op een bui en dan wordt het 24 graden. Tot zover het nieuws, meer via onze app en op Rijnmond.nl.
14: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
15: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook

0: onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
1: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
2: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza, nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenisse en Hubo Lombardije.
3: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
4: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
8: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
9: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor €6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra, ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
11: Dit is Radio Rijnmond.
12: Non-stop de lekkerste muziek.
11: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd, ik heb geen bezit en geen bezwaar.

blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
2: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
3: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
4: En ook nog eens gratis parkeren.
5: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
1: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
7: Huurt u een woning in Rotterdam? Let op, misschien betaalt u te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet u of uw huur klopt. Is uw huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijgt u een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.
8: Berensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
9: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal, zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
10: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23...
9: Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
10: Het Holland Festival is in

Met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar toei.nl, de TUI-app of je reisadviseur.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het besmette cruiseschip Hondius is weer schoon, laat de GGD Rotterdam Rijnmond weten. Het schip waarop vorige maand het Hantavirus was uitgebroken is sinds vorige week dinsdag gedesinfecteerd in de Rotterdamse haven. Begin deze week vond de GGD de Hondius nog niet schoon genoeg en moest er extra worden schoongemaakt. Na een eindinspectie is het cruiseschip weer veilig en kan er weer mee worden gevaren. Als gevolg van de uitbraak van het Hantavirus kwamen 3 mensen om het leven. De opvarenden van het cruiseschip moeten 6 weken in thuisquarantaine gaan. Liverpool heeft trainer Arne Slot ontslagen. Ook de assistenttrainers Giovanni van Bronckhorst en Sipke Hulshof staan op straat. Volgens de club is verandering nodig om verder te komen na een moeizaam seizoen. Liverpool werd in de nationale bekertoernooi al vroeg uitgeschakeld. In de Champions League strandde Slot met zijn ploeg in de kwartfinales en in de Premier League eindigden de Reds op de 5e plek. Liverpool spreekt van een moeilijk besluit om Slot na 2 seizoenen weg te sturen. De voormalig Feyenoord-coach had nog een contract voor 1 seizoen op Anfield. Slot begon in juni 2024 bij Liverpool. En meteen haalde de Britse club de 20e landstitel in de clubgeschiedenis. Mensen rijden nog net zoveel auto als voor de stijging van de brandstofprijzen, blijkt uit cijfers van het CBS. In maart van dit jaar tankten Nederlanders weliswaar 5% minder benzine en diesel in vergelijking met dezelfde maand een jaar eerder. Maar die daling heeft te maken met de toename van het aantal elektrische auto's, zegt het CBS. Een agent heeft vannacht in Middelburg zijn dienstwapen op iemand gericht die een waterpistool op zak had. Het was zo donker dat de politieagent dacht dat het om een echt wapen ging. De politie was afgekomen op een melding van overlast door hangjongeren. Een van hen had iets in zijn broekzak hangen wat leek op een vuurwapen. De politie schrijft op Instagram dat de vergissing laat zien hoe gevaarlijk het gebruik van speelgoedwapens kan zijn. Het weer vanavond en vannacht kan er een regen- of onweersbui vallen. Het koelt af tot een graad of 17. Morgen, dan hebben we een wisselend bewolkte dag, kan een bui vallen, dan wordt het 24 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
6: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
7: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
8: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
7: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
9: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
7: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
6: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuw en Zeeuw in Rotterdam.
10: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
11: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord.

0: Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
1: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
2: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
3: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
2: Oké, we gaan.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
5: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
6: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
6: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
7: Dit is Radio Rijnmond.
8: Non-stop de lekkerste muziek.
7: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
2: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza. Nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenisse en Hubo Lombardije.
3: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
4: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
3: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
5: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealerlocations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
6: Je geniet van een zachtere huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
10: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
11: Peugeot.
12: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
13: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
14: Dit is Radio Rijnmond.
15: Non-stop de lekkerste muziek.
14: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

Fashion like Naomi Campbell, it's me.

0: contantgeld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
3: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
4: Dit is Radio Rijnmond.
5: Non-stop de lekkerste muziek.
4: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck It.
0: Met een grote R.

0: contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek. Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
2: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
3: Eneco verlicht je sportschool en de volgende stap in je carrière. Waarbij je dankzij flexibele werktijden ook zelf lekker flexibel blijft. Eneco verlicht. Kijk op werkenbijeneco.nl.
4: Dit is Radio Rijnmond.
5: Non-stop de lekkerste muziek.
4: Radio met een grote R.

0: en dat heb jij gedaan.
1: Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
1: Het ritme van jouw weekend.

0: deze partijen uit ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal, zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
1: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
2: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
3: En ook nog eens gratis parkeren.
4: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
5: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
6: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
7: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza. Nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenisse en Hubo Lombardije.
8: Dit is Radio Rijnmond.
9: Non-stop de lekkerste muziek.
8: Met een grote R.

0: beste van de jaren 80, 90 en nu.
1: Radio Rijnmond. Radio met een grote R.
2: I do my makeup in somebody else's car.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: 9.
1: Het beste van de jaren 80,
0: 90 en nu.
1: Met Radio Rijnmond non-stop de dansvloer op.
0: Radio. Met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.